0: RBS Radio. RBS Nieuws.
1: De Franstalige liberalen van de MR zullen ook in de nieuwe begrotingsgesprekken gekant blijven tegen een verhoging van de BTW in ons land. Georges-Louis Boucher heeft dat nogmaals benadrukt tijdens een voorzittersdebat op tv-zender RTL TVI. Hij zegt te willen snijden in de overheidsuitgaven, maar houdt vast aan zijn standpunt over de BTW. De federale regering moet knopen doorhakken om een begroting voor de volgende 3 jaar uit te tekenen. Ze moet daarbij 10 miljard euro besparen. Nooit is in ons land meer gestaakt dan vorig jaar. Cijfers van een Europees vakbondsinstituut spreken van 820.000 stakers en van 313 stakingsdagen per 1000 werknemers. Dat zijn nog 20 dagen meer dan in het vorige recordjaar 1999. De stakingsbereidheid was veruit het grootst in Wallonië. De stakingen waren ook gespreid over het hele jaar. Ze waren hoofdzakelijk gericht tegen de besparingsmaatregelen van de regering De Wever. Werkgeversorganisatie VOCA betreurt de cijfers en zegt dat onze economie flink leidt onder de stakingsacties. Duizenden inwoners van Ceuta hebben geprotesteerd tegen de overheidsaanpak van de migrantencrisis in de Spaanse exclave. Ze kregen steun van een heleboel manifestanten in onder meer Barcelona, Madrid en Bilbao. De betogers vinden dat de Spaanse regering te weinig onderneemt voor het gebied. Daar verblijven nog duizenden migranten, ook minderjarigen, op stranden of in geïmproviseerde kampen. Eind juli was er een plotselinge toestroom van meer dan 70.000 migranten uit Marokko. In het voetbal heeft Union zijn inhaalmatch in Sint-Truiden vlot gewonnen. Net als in de vorige match tegen Anderlecht won het met dezelfde cijfers 0-3. Voor de Limburgers de eerste nederlaag van het nog jonge seizoen. Union klimt naar plaats 2 met 10 punten op 12. Zaterdag kan het zelf leider worden. Dan speelt Union uit bij het tot dusver foutloze Charleroi. En de vrouwen van OH Leuven staan net als vorig seizoen in de league phase van de Champions League. De dames wonnen in de tweede voorronde thuis met 2-1 tegen de Poolse kampioen Czarni Sosnowiec. Ze hadden ook de heenmatch al vlot gewonnen. De loting vindt vrijdag plaats, dan kent OHL zijn tegenstanders. De dag begint op de meeste plaatsen met grijze wolken en wat licht gemiezer. Stilaan komen er meer zonnige perioden en is het ook droog, bij maximaal tot 24 graden. Ook het weer voor het weekend ziet er best aardig uit.
2: Revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Wat zijn de voordelen bij Wasso-Matic?
4: Extra grote was- en droogautomaten, handig voor donsdekens en linnen. Supersnel strijken met de mangel. Wasmachine speciaal voor dierendekens. Parking vlak voor de deur. Met klantenkaart het voordeligste wassalon in uw regio.
3: Is goed. Wasso-Matic, het wassalon voor echt besparingsresultaat. Guido Gezellelaan in Puurs en Dr. De Putterplein in Bornem. Wasso-Matic.
4: 7 dagen op 7 tot uw dienst.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
5: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
6: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
5: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
6: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
5: Panos. Enjoy your break.

0: de juiste styling. Doordrenkt met kwaliteit en originaliteit vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
2: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
1: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
2: Bikeparts, we make you ride.
0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
3: Vink Ramen en Deuren.
0: Dromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.

0: uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Berlare
0: op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 7 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: De Franstalige liberalen van de MR zullen ook in de nieuwe begrotingsgesprekken gekant blijven tegen een verhoging van de BTW in ons land. Georges-Louis Boucher heeft dat nogmaals benadrukt tijdens een voorzittersdebat op tv-zender RTL TVI. Hij zegt te willen snijden in de overheidsuitgaven, maar houdt vast aan zijn standpunt over de BTW. De federale regering moet knopen doorhakken om een begroting voor de volgende 3 jaar uit te tekenen. Ze moet daarbij 10 miljard euro besparen. Nooit is in ons land meer gestaakt dan vorig jaar. Cijfers van een Europees vakbondsinstituut spreken van 820.000 stakers en van 313 stakingsdagen per 1000 werknemers. Dat zijn nog 20 dagen meer dan in het vorige recordjaar 1999. De stakingsbereidheid was veruit het grootst in Wallonië. De stakingen waren ook gespreid over het hele jaar. Ze waren hoofdzakelijk gericht tegen de besparingsmaatregelen van de regering De Wever. Werkgeversorganisatie FOCA betreurt de cijfers en zegt dat onze economie flink leidt onder de stakingsacties. Duizenden inwoners van Ceuta hebben geprotesteerd tegen de overheidsaanpak van de migrantencrisis in de Spaanse exclave. Ze kregen steun van een heleboel manifestanten in onder meer Barcelona, Madrid en Bilbao. De betogers vinden dat de Spaanse regering te weinig onderneemt voor het gebied. Daar verblijven nog duizenden migranten, ook minderjarigen, op stranden of in geïmproviseerde kampen. Eind juli was er een plotselinge toestroom van meer dan 70.000 migranten uit Marokko. In het voetbal heeft Union zijn inhaalmatch in Sint-Truiden vlot gewonnen. Net als in de vorige match tegen Anderlecht won het met dezelfde cijfers 0-3. Voor de Limburgers de eerste nederlaag van het nog jonge seizoen. Union klimt naar plaats 2 met 10 punten op 12. Zaterdag kan het zelf leider worden. Dan speelt Union uit bij het tot dusver foutloze Charleroi. En de vrouwen van OH Leuven staan net als vorig seizoen in de league phase van de Champions League. De dames wonnen in de tweede voorronde thuis met 2-1 tegen de Poolse kampioen Czarni Sosnowiec. Ze hadden ook de heenmatch al vlot gewonnen. De loting vindt vrijdag plaats, dan kent OHL zijn tegenstanders. De dag begint op de meeste plaatsen met grijze wolken en wat licht gemiezer. Stilaan komen er meer zonnige perioden en is het ook droog, bij maximaal tot 24 graden. Ook het weer voor het weekend ziet er best aardig uit.
7: Jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets

3 september zijn we en er wordt wat afgerobbeld voor en na school waarschijnlijk. Hoe gaat het ermee? Hopelijk alles onder controle en heb je goesting om deze 3 september te starten met de RBS. En Dave Edmunds, die mocht het programma al starten. Welkom in de ochtendshow. Je hoorde Dave Edmunds met Girls Talk.

The Spinners uit 1980 met Cupid, gevolgd door deze Savage Garden. Truly, medley, deeply. Straks is het de beurt aan een fantastisch duo dat in de jaren 80 de ene hit na de andere scoorde. Dudley and Cream komen straks aan met A Little Piece of Heaven. Maar eerst

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
5: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
6: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
5: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
6: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
5: Panos. Enjoy your break.

0: payday tomorrow.
1: Een meezinger van formaat, en dat hebben we allemaal begrepen, want hij scoort nog altijd goed in de hitlijsten. Op een 23e plaats staat hij nu in de hitlijsten en daar staat hij al 12 weken in. Hele dikke vette duim voor Berre met Yesterday, Today and Tomorrow.

0: je graag op de hoogte?
1: Net geen goud, maar toch een Belgische film die zilver pakt.
0: Of luister je liever naar hits van Pommelien Thijs? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.

Rhymes Can't Fight the Moonlight. En dat moonlight, dat zal je waarschijnlijk niet kunnen zien, want er hangen heel wat wolken. Vandaag wordt het een echte bewolkte dag. En de zwakke storing sleept over ons land. Vaak zwaar bewolkt. Af en toe kan er wel wat lichte regen of motregen vallen. Maar het blijft een vrij zachte dag tussen de 20 en de 24 graden. Hier zijn Steps.

0: juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria-juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelman Straat 11 in Sint-Niklaas.
2: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink twice.
3: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.

Alfred Jo en Canoquar, die staan al 11 weken in de hitlijsten met Pile. Dat hoort je daarnet, gevolgd door Zucchero, Sugar Fornaciari met Baila. Dit is een dame die een fantastische stem heeft en ze kan nog goed gitaar spelen ook. Hier is Susan Vega.

prijzen me als je voor me staat. En wie voor me staat is Koen Vervrent. Die komt er straks aan met het nieuws. We gaan richting 8 uur. Dan is het tijd voor actualiteit. En tot dan hoor je nog deze 5 Star met Rain or Shine. Tot zo, tot na het nieuws.

0: RBS.
1: RBS.
0: Uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Sint-Niklaas op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 8 uur.
0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
4: De Franstalige liberalen van de MR zullen ook in de nieuwe begrotingsgesprekken gekant blijven tegen een verhoging van de BTW in ons land. Georges-Louis Boucher heeft dat nogmaals benadrukt tijdens een voorzittersdebat op tv-zender RTL TVI. Hij zegt te willen snijden in de overheidsuitgaven, maar houdt vast aan zijn standpunt over de BTW. De federale regering moet knopen doorhakken om een begroting voor de volgende 3 jaar uit te tekenen. Ze moet daarbij 10 miljard euro besparen. Nooit is in ons land meer gestaakt dan vorig jaar. Cijfers van een Europees vakbondsinstituut spreken van 820.000 stakers en van 313 stakingsdagen per 1000 werknemers. Dat zijn nog 20 dagen meer dan in het vorige recordjaar 1999. De stakingsbereidheid was veruit het grootst in Wallonië. De stakingen waren ook gespreid over het hele jaar. Ze waren hoofdzakelijk gericht tegen de besparingsmaatregelen van de regering De Wever. Werkgeversorganisatie FOCA betreurt de cijfers en zegt dat onze economie flink leidt onder de stakingsacties. Duizenden inwoners van Ceuta hebben geprotesteerd tegen de overheidsaanpak van de migrantencrisis in de Spaanse exclave. Ze kregen steun van een heleboel manifestanten in onder meer Barcelona, Madrid en Bilbao. De betogers vinden dat de Spaanse regering te weinig onderneemt voor het gebied. Daar verblijven nog duizenden migranten, ook minderjarigen, op stranden of in geïmproviseerde kampen. Eind juli was er een plotselinge toestroom van meer dan 70.000 migranten uit Marokko. In het voetbal heeft Union zijn inhaalmatch in Sint-Truiden vlot gewonnen. Net als in de vorige match tegen Anderlecht won het met dezelfde cijfers 0-3. Voor de Limburgers de eerste nederlaag van het nog jonge seizoen. Union klimt naar plaats 2 met 10 punten op 12. Zaterdag kan het zelf leider worden. Dan speelt Union uit bij het tot dusver foutloze Charleroi. En de vrouwen van OH Leuven staan net als vorig seizoen in de league phase van de Champions League. De dames wonnen in de tweede voorronde thuis met 2-1 tegen de Poolse kampioen Czarny Sosnowiec. Ze hadden ook de heenmatch al vlot gewonnen. De loting vindt vrijdag plaats, dan kent OHL zijn tegenstanders. De dag begint op de meeste plaatsen met grijze wolken en wat licht gemiezer. Stilaan komen er meer zonnige perioden en is het ook droog, bij maximaal tot 24 graden. Ook het weer voor het weekend ziet er best aardig uit.
5: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.nl.

iconische plaat uit de jaren 70. Wat was dat met Tage Feet uit 1974? En als je meer van die songs wil horen, dan kan je ook altijd terecht op ons digitaal kanaal. Moet je maar eens surfen naar RBS Gold. Kom je allemaal die fantastische songs tegen. 3 september zijn we iets na 8 uur. Een hele goede morgen.

De beste vriendin van Prince hoorde je daarnet. Sheila E. met Love Bizarre. Gevolgd door Tony Braxton met I Don't Want To. En wat er nog volgt is een klein beetje een verrassing. Maar ik kan toch wel alle tip van de sluier lichten. Netska, die komt er bijvoorbeeld nog aan. En ik heb ook Meat Love hier nog klaarstaan voor jou. En deze, die is er ook. Anouk is het met Dominique.

0: Fietsbibliotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
1: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
0: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
1: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
2: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.

Mastermind met De Flair. Misschien heb je er ook wel wat last van thuis. S'avonds loopt dat van allemaal in je hof op je gazon. Dingen te doen die eigenlijk niet zo fijn zijn. Ik heb het over zwerfkatten. En de gemeente Berlaren die organiseert van maandag 7 tot en met donderdag 10 september opnieuw een vangactie voor zwerfkatten. Met die actie wil het lokale bestuur de zwerfkattenpopulatie op een toch wel vrij diervriendelijke en structurele manier onder controle houden. Inwoners die nog zwerfkatten willen melden, misschien heb jij dat ook wel in je tuin, die kunnen dat nog doen tot en met zondag 6 september via het adres vergunningen@berlaren.be. En daarbij vermelden je best je naam, adres, telefoonnummer. Aangezien die vangkooien op privédomein worden geplaatst, moet dat allemaal netjes geregeld worden natuurlijk. Er is Netsky met Come Alive.

Heerlijk plaatje uit de jaren 90. Charles en Eddie waren dat met Would I Lie to You. Onze radioklassieker, dat is een hit uit de jaren 70. En het is eigenlijk rock, comedy, drama en pure performance in één track. Meat Loaf komt eraan met Paradise by the Dashboard Light. Maar eerst Rock Your World. Hier zijn Weeks & Co.

0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
2: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
1: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
2: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
1: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
2: Bikeparts, we make you ride.
0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
3: Vink Ramen en Deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Thank you.

0: het Eclipse TV programmaoverzicht voor vandaag.
1: Goedemorgen. Tot 9 uur kan je nog kijken naar de Rolkrant. Met allerlei activiteiten uit de zorgsector. Misviering is er om 9 uur. En Eclipse in beweging is er om 9:50. De Flying Doctors zijn er vandaag ook weer. En dat om 9:05. Retro Eclipse met de Grote Oorlog 1914-1918 is er om 10:50. En Retro Eclipse per ballon is er om 11:55. En Retro Eclipse met Koning Voetbal is er om 11:50. Sterrenwensenochtend is er om 12:00. En Eclipse à la carte zomer is er om 11:50. Comedy is er om 12:30. En Karel Jonkheren, dat is een kortfilm, is er om 1:05. Dan is er ook weer Yesterday met Johan Persijn om 14:55. En Johan en de Alverman is er om 14:30. Palaver, dat is een film, daar kan u naar kijken om 14:55. En de Lucy Show is er om 16:55. Sterrenwensavond is er om 17:45. En de Dingen des Levens met aflevering 14.312 is er om 17:50. En Mooi en Medogeloos, dat is er ook weer, met aflevering 9521 en dat om 6:55. Sri Lanka is er vanavond om 7:05 en Bolivie is er vanavond ook nog om 8:15.
2: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.

hele mooie versie van Elton John samen met Blue. Het nummer is natuurlijk van Elton John. Sorry seems to be the hardest word, maar die hoorde de versie die hij samen met Blue opnam. En met deze band gaan we richting 9 uur. De band was vorig jaar nog te gast in mijn maandagavondprogramma Sidetrack hier op RBS om hun nieuwe plaat voor te stellen. Maar ik draai ze nog eens met deze, ja, bijna wereldhit, zeg maar. Toch in Vlaanderen en omstreken. Hier is Tash met Sadness. Maak er nog een hele fijne donderdag van. En tot morgen.

0: RBS.
1: Uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
0: Digitaal. Vanuit Sint-Niklaas op DAB+. Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
2: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
0: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
2: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
0: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.sijsbruggeman.be.
2: Sijs Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
0: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 9 uur.
0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
3: Dendermonde krijgt vanaf 2029 een nieuwe grote politiezone. De stad gaat daarvoor samen met Buggenhout, Berlare, Hamme, Lebbeke en Zeelen. De fusie moet meer dan 400 agenten samenbrengen en zorgen voor meer slagkracht, specialisatie en continuïteit. De lokale dienstverlening blijft behouden. Elke gemeente houdt een eigen politiepost. De fusie is volgens de burgemeesters geen besparingsoperatie. De nieuwe zone moet vanaf 1 januari 2029 operationeel zijn en de politie beter wapenen tegen onder meer cybercriminaliteit, terrorisme en andere complexe veiligheidsproblemen. Stads Lokeren en het Technisch Atheneum Lokeren slaan de handen in elkaar voor werkplekleren in de kinderopvang. Vanaf dit schooljaar draaien leerlingen van het 7e jaar kinderbegeleider een volledig schooljaar mee in het kinderdagverblijf aan de sportlaan. Ze doen er dagelijks praktijkervaring op en worden begeleid door medewerkers en leerkrachten. Die leerkrachten staan ook regelmatig mee op de werkvloer, zodat theorie en praktijk beter op elkaar aansluiten. Zo wil de stad jongeren ervaring laten opdoen en investeren in de kinderopvang van morgen. De bewoners van de Arendwijk in Aalst kiezen voor zone 50. Dat blijkt uit een referendum van actiecomité Spelenderwijks dat zelf voor zone 30 pleit. Van de 933 verspreide formulieren kwamen er 209 terug. 120 bewoners stemden voor zone 50, 85 bewoners voor zone 30. Een opvallende uitslag geeft het actiecomité zelf toe. Volgens de initiatiefnemers blijven er wel veel frustraties over het circulatieplan en de manier waarop de snelheidszones zijn ingevoerd. Want het referendum liet ook de mogelijkheid om zelf nog opmerkingen te noteren en dat leverde heel wat reacties op. In Berlarebroek worden op verschillende plaatsen populieren gekapt. Het Agentschap voor Natuur en Bos en de Vlaamse Landmaatschappij willen zo ruimte maken voor natuurlijke bosontwikkeling. De populieren maken plaats voor streekeigen bomen en planten, wat op termijn moet zorgen voor meer biodiversiteit en een sterker natuurgebied. Eerdere kapwerken leverden volgens de gemeente al een mooi natuurlijk bos op, waar ook bevers hun plek vonden. Bij de huidige werken gaat ook aandacht naar natuurherstel en waterbeheer. De gemeente benadrukt bovendien dat het gebied toegankelijk moet blijven voor wandelaars en recreanten. Zo, dit waren de regionale berichten voor vandaag.
1: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052 690 690 052 690 690.
4: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: activiteitenkalender.
1: Zin in een gezellige dag vol verrassingen? Kom dan naar de openlucht rommel- en antiekmarkt in Hamme. En dat in de Sint-Anna-straat 166. En dat op zaterdag 3 oktober van 8:30 tot 3 uur. Op een volledig verkeersvrij parcours in de Sint-Anna-straat kan je dan dus heerlijk komen snuffelen tussen leuke spullen. Zoals antiek, curosia en misschien wel dat ene voorwerp dat je al jaren aan het zoeken bent. Maar je kan er ook gezellig rondkuieren, iets ontdekken, maar vooral ook genieten van de leuke sfeer. De toegang die is helemaal gratis. En wil je als standhouder graag zelf ook meedoen, dan kan dat. Maar dan moet je wel eventjes vooraf inschrijven en dat kan met een mailtje te sturen naar buiten.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons

0: Ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
1: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
2: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
1: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
2: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
1: Panos. Enjoy your break.

0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelman Straat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
4: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Aalst op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 10 uur.
4: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: Steden verliezen heel wat klanten door het gebrek aan parkeerplaatsen. Bijna 4 op de 10 autobestuurders vermijden daardoor de stad. Dat blijkt uit een onderzoek van Touring. Ze gaan liever naar een winkelcentrum buiten de stad, omdat daar meer parkeerplaatsen zijn. Bovendien kan je daar vaak je auto gratis achterlaten. Ook de parkeerregels in de stad zorgen voor frustratie. Voor veel mensen zijn die onduidelijk. Daarnaast vinden ze parkeren in de stad te duur. Touring vraagt lokale besturen om de regels te verduidelijken en meer parkeerplaatsen te voorzien. De Nederlandse politie blijft ook vandaag aanwezig in het dorp Overasselt. Ze vond er gisteravond wapens en een verdachte tas na een tip van een inwoner. De politie onderzoekt er de zware incidenten van maandagnacht. Toen trokken enkele tientallen gewapende en gemaskerde mannen door Overasselt. Ze schoten een bewaker van 51 dood bij een boerderij. 34 verdachten zijn opgepakt, onder wie ook Belgen. Er is ook een dreigvideo opgedoken. Mogelijk gaat het om een conflict tussen drugsbendes over een verdwenen partij cocaïne. X-rode duivel Leander den Donker heeft een contract voor 2 jaar getekend bij de Kroatische vicekampioen Hajduk Split. De middenvelder zat zonder club nadat hij 1 seizoen bij het Spaanse Real Oviedo speelde. Den Donker zal dit seizoen alvast Europees voetballen, want Hajduk Split plaatste zich voor de Conference League. Daarin neemt de club het zelfs op eigen veld op tegen STVV. Zizo Bergs heeft zich geplaatst voor de 2e ronde van de US Open. Hij versloeg de Spanjaard Carlos Taberner in 4 sets. In de volgende ronde komt Bergs uit tegen de Nederlander Jesper de Jong. Het is overwegend grijs en af en toe valt er wat lichte regen. De temperatuur stijgt tot zo'n 23 graden. Morgen mogen we zowat hetzelfde weer verwachten. In het weekend is de zon terug van weg geweest. Zaterdag halen we 21 graden. Zondag is dat 25 en mogelijk zelfs 26 graden.
6: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

Een leuke mix van jazzmuziek en soul uit 1988. A Love Supreme van Will Downing was dat. We zijn donderdag vandaag, het is de 3 september. En 2 uur lang mag ik ze weer selecteren. Al die grote classics en hits hier bij RBS.

0: I See You When You Get There uit 1997. Al is het gebaseerd op een eeuwenoud klassiek muziekstuk uit de periode van de barokmuziek. Een stuk van Johan Pachelbel. Coolio was dat. I See You When You Get There.
1: RBS Radio.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsenvelotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
5: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
6: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
5: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
6: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
5: Panos. Enjoy your break.

De eerste single uit haar derde album, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Olivia Rodrigo was dat met Drop Dead. Een leuke anekdote trouwens ook. De videoclip die werd opgenomen in het Paleis van Versailles in Frankrijk. Geen alledaagse locatie is dat. En dan weer wat Belgisch werk van Reggie met Jake Rees. Dit is Ellie.

Things Can Only Get Better van Dream was dat. Met Brian Cox, die een tijdje live speelde bij de band, trouwens ook als toetsenist, en die we vandaag kennen als professor in de deeltjesfysica. En ook populaire televisiepresentator, die Brian Cox. En dit is Raymond van het Groene Woud uit 85. Stapelgek op jou.

0: voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink Ramen en Deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
4: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
3: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
4: Bikeparts, we make you ride.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
5: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTEC de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTEC, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtec.be. VTEC,
6: uw expert in het buitenleven.

Dana Winner die deze zomer ook opnieuw van zich liet horen met dit nummer. De stilte van de stad was dat. En zo gaan we richting 11 uur. Nieuwtjes uit de regio zo dadelijk met collega Dominique. Tot die tijd onder andere nog Shakira en met Burna Boy en Dai Dai. Ik ben er zo terug na 11 uur.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Zeelen.
1: Op 107 FM.
0: Op zaterdag 12 september wordt de Markt in Lokeren opnieuw de langste catwalk van het Waasland. Meer dan 75 modellen tonen de nieuwste herfst- en wintertrends van meer dan 15 Lokerse winkels. Geniet van mode, gezelligheid en een terrasje terwijl je inspiratie opdoet voor het najaar. Ook voor kinderen is er leuke animatie voorzien. Afspraak van 14 tot 17 uur op de Markt in Lokeren. Helemaal gratis.
2: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
3: Dendermonde krijgt vanaf 2029 een nieuwe grote politiezone. De stad gaat daarvoor samen met Buggenhout, Berlare, Hamme, Lebbeke en Zeelen. De fusie moet meer dan 400 agenten samenbrengen en zorgen voor meer slagkracht, specialisatie en continuïteit. De lokale dienstverlening blijft behouden. Elke gemeente houdt een eigen politiepost. De fusie is volgens de burgemeesters geen besparingsoperatie. De nieuwe zone moet vanaf 1 januari 2029 operationeel zijn en de politie beter wapenen tegen onder meer cybercriminaliteit, terrorisme en andere complexe veiligheidsproblemen. Stadslokeren en het Technisch Atheneum Lokeren slaan de handen in elkaar voor werkplekleren in de kinderopvang. Vanaf dit schooljaar draaien leerlingen van het zevende jaar kinderbegeleider een volledig schooljaar mee in het kinderdagverblijf aan de Sportlaan. Ze doen er dagelijks praktijkervaring op en worden begeleid door medewerkers en leerkrachten. Die leerkrachten staan ook regelmatig mee op de werkvloer, zodat theorie en praktijk beter op elkaar aansluiten. Zo wil de stad jongeren ervaring laten opdoen en investeren in de kinderopvang van morgen. De bewoners van de Arendwijk in Aalst kiezen voor zone 50. Dat blijkt uit een referendum van actiecomité Spelenderwijks dat zelf voor zone 30 pleit. Van de 933 verspreide formulieren kwamen er 209 terug. 120 bewoners stemden voor zone 50, 85 bewoners voor zone 30. Een opvallende uitslag geeft het actiecomité zelf toe. Volgens de initiatiefnemers blijven er wel veel frustraties over het circulatieplan en de manier waarop de snelheidszones zijn ingevoerd. Want het referendum liet ook de mogelijkheid om zelf nog opmerkingen te noteren en dat leverde heel wat reacties op. In Berlarebroek worden op verschillende plaatsen populieren gekapt. Het Agentschap voor Natuur en Bos en de Vlaamse Landmaatschappij willen zo ruimte maken voor natuurlijke bosontwikkeling. De populieren maken plaats voor streekeigen bomen en planten, wat op termijn moet zorgen voor meer biodiversiteit en een sterker natuurgebied. Eerdere kapwerken leverden volgens de gemeente al een mooi natuurlijk bos op, waar ook bevers hun plek vonden. Bij de huidige werken gaat ook aandacht naar natuurherstel en waterbeheer. De gemeente benadrukt bovendien dat het gebied toegankelijk moet blijven voor wandelaars en recreanten. Zo, dit waren de regionale berichten voor vandaag.
2: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052 690 690. 052 690 690.
4: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jackie Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Jamaicaanse zanger Jesse Green, die zijn carrière trouwens begon als drummer bij de Pioneers. En hij speelde trouwens ook met de reggae-legende Jimmy Cliff destijds, vooraleer hij zelf achter de microfoon kroop. Dat was Jesse Green en Flip. Het is 11 uur geweest, nog een uurtje lang. Classics en hits hier. Een heel goeie morgen.
1: De lekkerste liedjes, de grootste hits. Je hoort ze hier met Guy de Prater.

Sing Hallelujah, een meezinger van formaat uit de jaren 90. Plaat die trouwens ook bij ons hier heel erg aansloeg destijds. Een succes met andere woorden voor Dr. Album. Daarvoor kreeg je ook nog Boney M te horen met Rasputin en OMD met Souvenir. En dan nu, 25 jaar terug in de tijd, met dit nummer. Dit is Teenage Dirtbag.

0: Gasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
5: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
5: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
5: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via Autocenter LDS.be.
5: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.

heren van Boyzone met No Matter What. En daarvoor nog die zomerse klanken van Alvaro Soler en La Libertad. Hoe leuk moet het zijn om met de ganse familie op een podium te staan? Bewijs werd geleverd in de jaren 80. Dit is de Kelly Family met Davidson.

0: juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria-juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelman. Straat 11 in Sint-Niklaas.
2: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink twice.
3: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.

0: blood. We're lying in this bed.
1: Bad Blood was dat van Berre. En we duiken de Belgische popgeschiedenis nog eens in. Dat doen we met dit nummer van Pop in Wonderland uit 1994. Dit is The Freaks Elevation Party.

Heartbeat van de Miami Sound Machine was dat nog op deze donderdagochtend. 2 uur lang was ik bij je met al die grote classics en hits hier bij RBS. Dankjewel om te luisteren. Blijf dat vooral doen. Zo dadelijk om 1 uur collega Dominique Wouwmans. Tussendoor nog een uurtje non-stop muziek. Ik ben er terug morgen om 10 uur. Tot morgen.

0: regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Hamme en Westmünster.
0: Op 107 en 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 12 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: Bij Volkswagen-importeur Dieteren staan 344 banen op de tocht. Dat is gezegd op de ondernemingsraad. De reorganisatie zou vooral voelbaar zijn op de hoofdzetel in Brussel. Sommige functies worden samengevoegd en bepaalde filialen zouden kunnen sluiten. Volgens de directie verandert de automarkt en moet het bedrijf daarop inspelen. De wettelijke procedure voor collectief ontslag, de zogenaamde wet Renault, is opgestart. Twee grote uitzendbedrijven moeten samen zowat 19 miljoen euro aan subsidies terugbetalen na jarenlange fraude met het opleidingsverlof. De bedrijven vroegen subsidies aan voor werknemers die opleidingen volgden die later niet bleken te bestaan of anders waren dan voorgesteld. Het gerecht is een onderzoek gestart. De overheid heeft in de eerste 6 maanden van dit jaar al meer dan 213 miljoen euro gerecupereerd bij haar aanpak van sociale fraude. Dat is een recordbedrag en bijna 20% meer dan in diezelfde periode in 2025. Volgens bevoegd minister Beenders zijn er meer mensen ingezet om fraude op te sporen. Daardoor zijn er meer controles en kunnen die ook gerichter gebeuren. In het Franse departement Haute-Saône zijn 4 leden van dezelfde familie dood teruggevonden. Wellicht gaat het om een gezinsdrama. De vader van het gezin zou een familielid opgebeld hebben met de boodschap dat hij zijn 2 kinderen van 6 en 10 en hun grootmoeder van 74 vermoord had en op het punt stond om zelf uit het leven te stappen. Toen de politie ter plaatse kwam, was de man ook overleden. Hij was nog maar net gescheiden van zijn vrouw. In de Duitse stad Bad Kreuznach zijn 9 mensen gewond geraakt bij een aanval met een vloeistof. Dat gebeurde bij een infostand van de extreemrechtse partij AfD. De slachtoffers liepen lichte huidirritaties op. 2 mensen zijn even naar het ziekenhuis overgebracht. De politie heeft een verdachte geïdentificeerd en onderzoekt nog om welke vloeistof het gaat. We krijgen grijs en regenachtig weer. Het kwik komt uit op zo'n 23 graden. Morgen verandert er weinig, maar in het weekend mogen we veel zon verwachten. Zaterdag halen we zo'n 21 graden. Zondag kan dat een graad of 26 zijn.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

0: neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster. Open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Het is nu het seizoen van de Zeeuwse mosselen. Kom ze proeven bij het Ruiterhof.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist. Met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
5: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
6: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
5: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
7: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
8: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
9: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
8: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
9: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
8: Panos. Enjoy your break.

0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink Ramen en Deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
4: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
3: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
4: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
3: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
4: Bike Parts. We make you ride.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
5: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTEC de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTEC, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtec.be. VTEC, uw expert in het buitenleven.

0: Met een studio onder de Watertoren in Grimbergen bij Dendermonde draait Erik op zaterdag namiddag een mengelmoes van hits en classics. Tracks die hun oorsprong vinden in heel wat decennia popmuziek. Erik Vermeer met hits en classics.
1: RBS.
2: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Lebbeke en Buggenhout.
2: Op 103.9 FM.
3: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
4: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
3: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
4: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
3: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
4: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
3: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
5: Op zaterdag 12 september wordt de Markt in Lokeren opnieuw de langste catwalk van het Waasland. Meer dan 75 modellen tonen de nieuwste herfst- en wintertrends van meer dan 15 Lokerse winkels. Geniet van mode, gezelligheid en een terrasje terwijl je inspiratie opdoet voor het najaar. Ook voor kinderen is er leuke animatie voorzien. Afspraak van 14 tot 17 uur op de Markt in Lokeren. Helemaal gratis.
6: Radio. RBS Regionaal Nieuws.
7: Dendermonde krijgt vanaf 2029 een nieuwe grote politiezone. De stad gaat daarvoor samen met Buggenhout, Berlare, Hamme, Lebbeke en Zeelen. De fusie moet meer dan 400 agenten samenbrengen en zorgen voor meer slagkracht, specialisatie en continuïteit. De lokale dienstverlening blijft behouden. Elke gemeente houdt een eigen politiepost. De fusie is volgens de burgemeesters geen besparingsoperatie. De nieuwe zone moet vanaf 1 januari 2029 operationeel zijn en de politie beter wapenen tegen onder meer cybercriminaliteit, terrorisme en andere complexe veiligheidsproblemen. Stads Lokeren en het Technisch Atheneum Lokeren slaan de handen in elkaar voor werkplekleren in de kinderopvang. Vanaf dit schooljaar draaien leerlingen van het 7e jaar kinderbegeleider een volledig schooljaar mee in het kinderdagverblijf aan de sportlaan. Ze doen er dagelijks praktijkervaring op en worden begeleid door medewerkers en leerkrachten. Die leerkrachten staan ook regelmatig mee op de werkvloer, zodat theorie en praktijk beter op elkaar aansluiten. Zo wil de stad jongeren ervaring laten opdoen en investeren in de kinderopvang van morgen. De bewoners van de Arendwijk in Aalst kiezen voor zone 50. Dat blijkt uit een referendum van actiecomité Spelenderwijks dat zelf voor zone 30 pleit. Van de 933 verspreide formulieren kwamen er 209 terug. 120 bewoners stemden voor zone 50, 85 bewoners voor zone 30. Een opvallende uitslag geeft het actiecomité zelf toe. Volgens de initiatiefnemers blijven er wel veel frustraties over het circulatieplan en de manier waarop de snelheidszones zijn ingevoerd. Want het referendum liet ook de mogelijkheid om zelf nog opmerkingen te noteren en dat leverde heel wat reacties op. In Berlarebroek worden op verschillende plaatsen populieren gekapt. Het Agentschap voor Natuur en Bos en de Vlaamse Landmaatschappij willen zo ruimte maken voor natuurlijke bosontwikkeling. De populieren maken plaats voor streekeigen bomen en planten, wat op termijn moet zorgen voor meer biodiversiteit en een sterker natuurgebied. Eerdere kapwerken leverden volgens de gemeente al een mooi natuurlijk bos op, waar ook bevers hun plek vonden. Bij de huidige werken gaat ook aandacht naar natuurherstel en waterbeheer. De gemeente benadrukt bovendien dat het gebied toegankelijk moet blijven voor wandelaars en recreanten. Zo, dit waren de regionale berichten voor vandaag.
6: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690. 052-690-690.
8: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

Dat was de citytrip van Murray Head, One Night in Bangkok. Donderdag 3 september, welkom bij RBS Radio. De komende 2 uur ook weer de hits en de classics. Warren G en Nate Dogg met Regulate. Maar eerst deze van John Lee Hooker. We genieten samen van dit mooie The Healer.

relax, ook op deze donderdag namiddag. We hebben ook een drieling, zoals gewoonlijk in dit programma. Amy McDonald, die zal het rijtje sluiten met Don't Tell Me It's Over. Er is Fergie met Big Girls Don't Cry. En deze van Joe Cocker, N'oubliez Jamais.

0: krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
5: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
5: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
5: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via Autocenter LDS.be.
5: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.

Georgia. Dat waren Puska Dolls en Busta Rhymes op uw radio. Guus Meeuwis en Vakant, die groot heet Per Spoor. Zometeen nu eerst genieten van de muziek van Alan Foley. Hier is What's the Matter, Baby.

0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinhards Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelman Straat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
4: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

Breathe Again. Dat was Tony Braxton, daarvoor Kamrad met Be Mine. De Kreuners met Verliefd op Chris Lomme. Zometeen, nu eerst Que Será Mi Vida, Gibson Brothers.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Berlaren.
0: Op 107.4 FM.
1: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
2: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
1: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
2: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
1: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
2: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
1: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
3: Het is 2 uur.
4: RBS.
3: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: Bij Volkswagen-importeur Dieteren staan 344 banen op de tocht. Dat is gezegd op de ondernemingsraad. De reorganisatie zou vooral voelbaar zijn op de hoofdzetel in Brussel. Sommige functies worden samengevoegd en bepaalde filialen zouden kunnen sluiten. Volgens de directie verandert de automarkt en moet het bedrijf daarop inspelen. De wettelijke procedure voor collectief ontslag, de zogenaamde wet Renault, is opgestart. Twee grote uitzendbedrijven moeten samen zowat 19 miljoen euro aan subsidies terugbetalen na jarenlange fraude met het opleidingsverlof. De bedrijven vroegen subsidies aan voor werknemers die opleidingen volgden die later niet bleken te bestaan of anders waren dan voorgesteld. Het gerecht is een onderzoek gestart. De overheid heeft in de eerste 6 maanden van dit jaar al meer dan 213 miljoen euro gerecupereerd bij haar aanpak van sociale fraude. Dat is een recordbedrag en bijna 20% meer dan in diezelfde periode in 2025. Volgens bevoegd minister Beenders zijn er meer mensen ingezet om fraude op te sporen. Daardoor zijn er meer controles en kunnen die ook gerichter gebeuren. In het Franse departement Haute-Saône zijn 4 leden van dezelfde familie dood teruggevonden. Wellicht gaat het om een gezinsdrama. De vader van het gezin zou een familielid opgebeld hebben met de boodschap dat hij zijn 2 kinderen van 6 en 10 en hun grootmoeder van 74 vermoord had en op het punt stond om zelf uit het leven te stappen. Toen de politie ter plaatse kwam, was de man ook overleden. Hij was nog maar net gescheiden van zijn vrouw. In de Duitse stad Bad Kreuznach zijn 9 mensen gewond geraakt bij een aanval met een vloeistof. Dat gebeurde bij een infostand van de extreemrechtse partij AfD. De slachtoffers liepen lichte huidirritaties op. 2 mensen zijn even naar het ziekenhuis overgebracht. De politie heeft een verdachte geïdentificeerd en onderzoekt nog om welke vloeistof het gaat. We krijgen grijs en regenachtig weer. Het kwik komt uit op zo'n 23 graden. Morgen verandert er weinig, maar in het weekend mogen we veel zon verwachten. Zaterdag halen we zo'n 21 graden. Zondag kan dat een graad of 26 zijn.
6: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
7: Wat zijn de voordelen bij Wasso-matic?
8: Extra grote was- en droogautomaten, handig voor donsdekens en linnen. Supersnel strijken met de mangel. Wasmachine speciaal voor dierendekens. Parking vlak voor de deur. Met klantenkaart het voordeligste wassalon in uw regio.
7: Is goed. Wasso-matic, het wassalon voor echt besparingsresultaat. Guido Gezellelaan in Puurs en Dr. De Putterplein in Bornem. Wasso-matic.
8: 7 dagen op 7 tot uw dienst.

dat het vandaag Thursday is, was dit wel een nummer van de Bengals, Manic Monday. In de commotie, die is er met Here Comes the Hot Stepper. En wist je dat Don Johnson een duet had met Barbara Streisand? Hier is Till.

Fijne beat in dit nummer van Ineke Mose. Dat was Here Comes the Hot Stepper. George Ezra die heeft een mooi nummer geschreven. Budapest. Voor de rest hebben we van de man niet zoveel meer gehoord. We hebben daarvoor muziek van U2 geplaatst. Sometimes you can't make it on your own. En deze van Cranberries, die hoort je al op de achtergrond. It is Ode to My Family. Fijne donderdag allemaal. Tof dat je luistert naar RBS Radio.

0: glasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
5: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
5: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
5: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via Autocenter LDS.be.
5: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.

was uiteraard Nova Star met Because en daarvoor Somber met Home Wrecker. Talking Heads, daar maken we nu plaats voor. Hier is Psycho Killer en meteen de live versie.

plaats voor Talking Heads, Psycho Killer. Gert Verhulst en James Cook die hadden het over Madi Wodo. Dat zijn 4 dagen. Maar Roestvrij in de tijd die had het over 5 dagen op 7.

0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink Ramen en Deuren.
0: Dromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
4: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
3: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
4: Bikeparts, we make you ride.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest, maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

Het is maar hoe je het bekijkt of beluistert. Stupid Song, dat was Olivia Rodrigo. Nu tijd voor By Con Dios, hier is Don't Break My Heart.

blijf toch steeds genieten van die nummers van Bycon Jazz. Dat was Don't Break My Heart. Voor mij zit de tijd erop voor vandaag. Straks om 4 uur is er Christophe Henjong. Dus blijf luisteren naar RBS Radio. Ik laat je nog met een nummer van Willy en Willeke Alberti. Niemand laat zijn eigen kind alleen. Maar daarvoor deze van Valk. Dancing the Night Away. Ben er morgen terug tussen 1 en 3. Graag tot morgen. Bye bye.

0: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Gent op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Op zaterdag 12 september wordt de Markt in Lokeren opnieuw de langste catwalk van het Waasland. Meer dan 75 modellen tonen de nieuwste herfst- en wintertrends van meer dan 15 Lokerse winkels. Geniet van mode, gezelligheid en een terrasje terwijl je inspiratie opdoet voor het najaar. Ook voor kinderen is er leuke animatie voorzien. Afspraak van 14 tot 17 uur op de Markt in Lokeren. Helemaal gratis.
5: RBS Nieuws.
6: In station Brussel-Zuid is een man met een geladen Kalashnikov opgepakt. Dat bevestigt minister van Binnenlandse Zaken Quintin. Het zou gaan om een man van rond de 20 uit Frankrijk. Een patrouille van agenten en militairen kon hem inrekenen. Hij had het oorlogswapen met 30 patronen verborgen in een tas onder babykleding. De man gedroeg zich verdacht en leek controle te willen vermijden. Er is nog niet duidelijk wat hij precies van plan was. Volgens Quintin toont het incident aan dat extra patrouilles met militairen in de treinstations noodzakelijk zijn en mogelijk nog moeten uitbreiden. Sinds vorige week helpen militairen mee om de veiligheid in de hoofdstad te verhogen. Ondanks de regen van de voorbije dagen staat het grondwater op veel plaatsen in Vlaanderen nog altijd bijzonder laag. Dat blijkt uit metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij. Om het grondwater na een lange periode van droogte weer op peil te krijgen, moet het nog lange tijd intens regenen. Dat is belangrijk voor heel wat sectoren. Sinds 16 juli is in Vlaanderen code oranje van kracht voor droogte en voorlopig blijft dat ook zo. Deense inlichtingendiensten waarschuwen voor Russische sabotage. Ze hebben plannen en voorbereidingen gevonden om Deense bedrijven aan te vallen die militair materiaal maken voor Oekraïne. Volgens de inlichtingendiensten wil Rusland zo de steun aan Oekraïne ondermijnen en tegelijk angst zaaien in Europa, zodat Europese landen minder geneigd zijn om Oekraïne te blijven steunen en hun eigen defensie verder uit te bouwen. Noorwegen heeft intussen een Russisch schip aan de ketting gelegd. En net vandaag zegt de Russische president Poetin dat er een kans bestaat op een vredesakkoord met Oekraïne. Volgens hem zijn enkele landen, waaronder de VS en China, bereid een vredesregeling te steunen. Poetin deed die uitspraak tijdens een economisch forum in het Verre Oosten van Rusland. Het blijft zwaar bewolkt met af en toe wat motregen, temperatuur rond 23 graden. Voor morgen tonen de weerkaarten nog weinig verandering, maar in het weekend neemt de zon het weer over. Zaterdag halen we 21 en zondag zelfs 26 graden.
7: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster. Open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Het is nu het seizoen van de Zeeuwse mosselen. Kom ze proeven bij het Ruiterhof.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist. Met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie. Uw mobiliteit, onze passie.
5: Fietsenvelotheek Steeman. Reeds meer dan 25.

0: actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
1: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
2: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
1: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
2: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
1: Panos, enjoy your break.

0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelman Straat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal, vanuit Aalst, op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel, Sijs Bruggeman, ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Op zaterdag 12 september wordt de Markt in Lokeren opnieuw de langste catwalk van het Waasland. Meer dan 75 modellen tonen de nieuwste herfst- en wintertrends van meer dan 15 Lokerse winkels.

Geniet van mode, gezelligheid en een terrasje, terwijl je inspiratie opdoet voor het najaar. Ook voor kinderen is er leuke animatie voorzien. Afspraak van 14 tot 17 uur op de Markt in Lokeren. Helemaal gratis.

0: RBS Radio. RBS Nieuws.
1: In station Brussel-Zuid is een man met een geladen Kalasjnikov opgepakt. Dat bevestigt minister van Binnenlandse Zaken Quintin. Het zou gaan om een man van rond de 20 uit Frankrijk. Een patrouille van agenten en militairen kon hem inrekenen. Hij had het oorlogswapen met 30 patronen verborgen in een tas onder babykleding. De man gedroeg zich verdacht en leek controle te willen vermijden. Het is nog niet duidelijk wat hij precies van plan was. Volgens Quintin toont het incident aan dat extra patrouilles met militairen in de treinstations noodzakelijk zijn en mogelijk nog moeten uitbreiden. Sinds vorige week helpen militairen mee om de veiligheid in de hoofdstad te verhogen. Ondanks de regen van de voorbije dagen staat het grondwater op veel plaatsen in Vlaanderen nog altijd bijzonder laag. Dat blijkt uit metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij. Om het grondwater na een lange periode van droogte weer op peil te krijgen, moet het nog lange tijd intens regenen. Dat is belangrijk voor heel wat sectoren. Sinds 16 juli is in Vlaanderen code oranje van kracht voor droogte en voorlopig blijft dat ook zo. De Deense inlichtingendiensten waarschuwen voor Russische sabotage. Ze hebben plannen en voorbereidingen gevonden om Deense bedrijven aan te vallen die militair materiaal maken voor Oekraïne. Volgens de inlichtingendiensten wil Rusland zo de steun aan Oekraïne ondermijnen en tegelijk angst zaaien in Europa, zodat Europese landen minder geneigd zijn om Oekraïne te blijven steunen en hun eigen defensie verder uit te bouwen. Noorwegen heeft intussen een Russisch schip aan de ketting gelegd. En net vandaag zegt de Russische president Poetin dat er een kans bestaat op een vredesakkoord met Oekraïne. Volgens hem zijn enkele landen, waaronder de VS en China, bereid een vredesregeling te steunen. Poetin deed die uitspraak tijdens een economisch forum in het Verre Oosten van Rusland. Het blijft zwaar bewolkt met af en toe wat motregen, temperatuur rond 23 graden. Voor morgen tonen de weerkaarten nog weinig verandering, maar in het weekend neemt de zon het weer over. Zaterdag halen we 21 en zondag zelfs 26 graden.
2: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Wat zijn de voordelen bij Wasso-matic?
4: Extra grote was- en droogautomaten, handig voor donsdekens en linnen. Supersnel strijken met de mangel. Wasmachine speciaal voor dierendekens. Parking vlak voor de deur. Met klantenkaart het voordeligste wassalon in uw regio.
3: Is goed. Wasso-matic. Het wassalon voor echt besparingsresultaat. Guido Gezellelaan in Puurs en Dr. De Putterplein in Bornem. Wasso-matic.
4: 7 dagen op 7 tot uw dienst.

0: veel te vroeg van ons weggegaan is die Michael Jackson uit 1983, Billie Jean, op deze donderdag, de 3e september. En zo zijn we goed en wel begonnen aan onze avondspits vandaag.
1: Christophe Henne Jong.
0: Nee, tot 6 uur. De komende 2 uur alleen maar de beste muziek die je maar kan wensen. Zoals dit van Juan Bastos.
2: I saw you

63 met Tuton Fumier van Bert Blanca. Nog eens bij RWS Radio. Family of the Year, zometeen met Hero. Maar eerst Alizé, Jeanne Maire.

0: feitenkalender.
1: De Lassies maken een comeback en dat in Berlaren. Op dinsdag 6 oktober vieren Jelle Kleijmans, Sam Verhoeven en Steven Minchens hun 10e verjaardag als groep met een gloednieuwe show. Na optredens op cruises, in cultuurhuizen en zelfs in Las Vegas duiken ze opnieuw het podium op. Deze keer brengen ze het repertoire van de babyboom-generatie met herkenbare klassiekers en de nodige humor. De voorstelling vindt plaats in cultuurhuis Stroming in Berlaren en start op dinsdag 6 oktober om 2 uur in de namiddag. De Lassies. 3 stemmen, 1 piano en een flinke portie nostalgie.

0: Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
1: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
0: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
1: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
2: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
3: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
3: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
3: Panos. Enjoy your break.

1984, de Dance met Diodato en SOS Fire in the Sky. De Strumbella's erachteraan met Spirits. Blijft toch een steengoed nummer, ook alweer van een jaar of 10 geleden. Zometeen feestje op je radio, dankzij JD. Komt eraan met Plastic Dreams uit 93 alweer. Maar eerst dit van Who Was Tank. It is the reason.

wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio? Dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050. Of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink Ramen en Deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
4: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
3: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
4: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
3: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
4: Bike Parts. We make you ride.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

In het begin van de Nillies kwamen deze Russische meiden op de proppen met enkele platen. Waaronder dit hier, wat toch wel een hit geworden is voor Tattoo. Het was All the Things She Said op deze donderdagnamiddag. Zometeen het regenaan, hier is om 5 uur. Tot die tijd onder meer terug naar helemaal het begin van de jaren 90 met Kim Sims. Het is Too Blind.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor regio Lokeren.
0: Op 107 en 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 5 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
6: Dendermonde krijgt vanaf 2029 een nieuwe grote politiezone. De stad gaat daarvoor samen met Buggenhout, Berlare, Hamme, Lebbeke en Zeelen. De fusie moet meer dan 400 agenten samenbrengen en zorgen voor meer slagkracht, specialisatie en continuïteit. De lokale dienstverlening blijft behouden. Elke gemeente houdt een eigen politiepost. De fusie is volgens de burgemeesters geen besparingsoperatie. De nieuwe zone moet vanaf 1 januari 2029 operationeel zijn en de politie beter wapenen tegen onder meer cybercriminaliteit, terrorisme en andere complexe veiligheidsproblemen. Stads Lokeren en het Technisch Atheneum Lokeren slaan de handen in elkaar voor werkplekleren in de kinderopvang. Vanaf dit schooljaar draaien leerlingen van het 7e jaar kinderbegeleider een volledig schooljaar mee in het kinderdagverblijf aan de Sportlaan. Ze doen er dagelijks praktijkervaring op en worden begeleid door medewerkers en leerkrachten. Die leerkrachten staan ook regelmatig mee op de werkvloer, zodat theorie en praktijk beter op elkaar aansluiten. Zo wil de stad jongeren ervaring laten opdoen en investeren in de kinderopvang van morgen. De bewoners van de Arendwijk in Aalst kiezen voor zone 50. Dat blijkt uit een referendum van actiecomité Spelenderwijks dat zelf voor zone 30 pleit. Van de 933 verspreide formulieren kwamen er 209 terug. 120 bewoners stemden voor zone 50, 85 bewoners voor zone 30. Een opvallende uitslag geeft het actiecomité zelf toe. Volgens de initiatiefnemers blijven er wel veel frustraties over het circulatieplan en de manier waarop de snelheidszones zijn ingevoerd. Want het referendum liet ook de mogelijkheid om zelf nog opmerkingen te noteren en dat leverde heel wat reacties op. In Berlarebroek worden op verschillende plaatsen populieren gekapt. Het Agentschap voor Natuur en Bos en de Vlaamse Landmaatschappij willen zo ruimte maken voor natuurlijke bosontwikkeling. De populieren maken plaats voor streekeigen bomen en planten, wat op termijn moet zorgen voor meer biodiversiteit en een sterker natuurgebied. Eerdere kapwerken leverden volgens de gemeente al een mooi natuurlijk bos op, waar ook bevers hun plek vonden. Bij de huidige werken gaat ook aandacht naar natuurherstel en waterbeheer. De gemeente benadrukt bovendien dat het gebied toegankelijk moet blijven voor wandelaars en recreanten. Zo, dit waren de regionale berichten voor vandaag.
4: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052 690 690 052 690 690.
7: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

0: Elvis Costello. Die mag ook nog eens op de radio met Good Year for the Roses uit het begin van de jaren 80. Op deze donderdag, de 3 september. Zo zijn we vertrokken met het tweede gedeelte van de avondspit.
1: Christophe Hennejong.
0: Dat is bij mij tot 6 uur natuurlijk. Nu ook met de Bee Gees en rustig werk. Hier is How Deep Is Your Love.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom.
2: Service een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via Velotheek Steeman.

0: wachten tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
1: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
0: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
1: Panos, enjoy your break.

terug naar 1987 met Erasure, The Net en Sometimes. Stan van Samang erachteraan, June Park. Van ook alweer een jaar of 12 geleden is dat. Zometeen Lisa Stansfield uit het midden van de jaren 90, The Real Thing. Dat is voor zometeen.

0: dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio? Dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050. Of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
1: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03-777-68-16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink twice.
3: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
0: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050. Of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

terug naar het begin van de jaren 90. Daarnet met Starmaker, Damn, I Think I Love You. En Peter Kingsbury erachteraan met het toch wel theatrale Only the Very Best. En dat is ook alweer uit 1993 dat dat komt. 33 jaar geleden, hit voor die man. Zometeen veel plezier met Wies op je radio. Ik ben er uiteraard morgen weer.

0: Yes.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Zeele.
1: Op 107 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.sijsbruggeman.be.
3: Sijs Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.

0: RBS Radio. RBS Nieuws.
1: In station Brussel-Zuid is een man met een geladen Kalasjnikov opgepakt. Dat bevestigt minister van Binnenlandse Zaken Quintin. Het zou gaan om een man van rond de 20 uit Frankrijk. Een patrouille van agenten en militairen kon hem inrekenen. Hij had het oorlogswapen met 30 patronen verborgen in een tas onder babykleding. De man gedroeg zich verdacht en leek controle te willen vermijden. Het is nog niet duidelijk wat hij precies van plan was. Volgens Quintin toont het incident aan dat extra patrouilles met militairen in de treinstations noodzakelijk zijn en mogelijk nog moeten uitbreiden. Sinds vorige week helpen militairen mee om de veiligheid in de hoofdstad te verhogen. Ondanks de regen van de voorbije dagen staat het grondwater op veel plaatsen in Vlaanderen nog altijd bijzonder laag. Dat blijkt uit metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij. Om het grondwater na een lange periode van droogte weer op peil te krijgen, moet het nog lange tijd intens regenen. Dat is belangrijk voor heel wat sectoren. Sinds 16 juli is in Vlaanderen code oranje van kracht voor droogte en voorlopig blijft dat ook zo. De Deense inlichtingendiensten waarschuwen voor Russische sabotage. Ze hebben plannen en voorbereidingen gevonden om Deense bedrijven aan te vallen die militair materiaal maken voor Oekraïne. Volgens de inlichtingendiensten wil Rusland zo de steun aan Oekraïne ondermijnen en tegelijk angst zaaien in Europa, zodat Europese landen minder geneigd zijn om Oekraïne te blijven steunen en hun eigen defensie verder uit te bouwen. Noorwegen heeft intussen een Russisch schip aan de ketting gelegd. En net vandaag zegt de Russische president Poetin dat er een kans bestaat op een vredesakkoord met Oekraïne. Volgens hem zijn enkele landen, waaronder de VS en China, bereid een vredesregeling te steunen. Poetin deed die uitspraak tijdens een economisch forum in het Verre Oosten van Rusland. Het blijft zwaar bewolkt met af en toe wat motregen, temperatuur rond 23 graden. Voor morgen tonen de weerkaarten nog weinig verandering, maar in het weekend neemt de zon het weer over. Zaterdag halen we 21 en zondag zelfs 26 graden.
2: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: Zou het met dit nummer zijn dat Elvis Presley de titel van King toegemeten kreeg? King of the whole wide world. En koningen zijn er in overvloed, zoals de Guitar King van Hang the Knife en de Jets.
1: De tempel der hits met Wies Wiedema.
2: In RBS land, just you.

0: Retailcenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise van...

0: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
1: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
0: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
2: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
3: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
3: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
3: Panos, enjoy your break.

Ieder huisje heeft zijn eigen kruisje. The Fortunes, you've got your troubles and I've got mine. Troubles die ook gekend zijn door Glenn Medeiros, maar niet van plan is om daar ook maar iets aan te veranderen. Nothing's gonna change my love for you.

Donna Summer, die het electronic dance music tijdperk in Leiden. Ze vertoefde enige tijd in Duitsland, waar ze meezong in musicals en producer Giorgio Moroder leerde kennen en deze I Feel Love opnam. In tussentijd verhuisde ze weer naar Amerika en groeide I Feel Love uit tot een wereldwijd succes en nummer 1 werd in de hitlijsten op 3 september 1977.

0: je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
1: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
2: Vink Ramen en Deuren.
1: Waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink twice.
3: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
4: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bikeparts, we make you ride.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
6: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

Je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio? Dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050. Of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: Na meerdere nachtelijke avontuurtjes zoals geliefde, besloot Mick Jagger van de Rolling Stones er toch maar een einde aan te maken. Uit 1964, It's All Over Now, dat even daarvoor al op plaat was gezet door de Valentino's met Bobby Womack.
1: De tempel der hits.
0: Beatles dagboek, 3 september 1964. Op deze dag traden de Beatles tweemaal op in het State Fair Coliseum in Indianapolis voor meer dan 29.000 fans. Ringo Starr, die verdwenen was, verscheen pas een paar minuten voor het eerste optreden en gaf als uitleg dat hij de tijd vergeten was terwijl hij met een politieauto over een nabijgelegen racebaan reed. Voor de twee concerten ontvingen de Beatles een gage van $85.231 nadat $1.719 aan staatsinkomstenbelasting was ingehouden.

van een dansvloer. Was voor het eerst al een hit in 1963 in de uitvoering van Christine Quaid. En dit is een prachtige uitvoering van de Kingston Corporation uit 1981. Een formatie ergens uit het Gentse. Tijd om de tempel alweer af te sluiten. Doen we met Dionne Warwick. 1982, Heartbreaker. En ik ben er weer maandag. Als je zin mocht hebben, dan weer. Hoi.

0: uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal. Vanuit Gent op DAB+. Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
2: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
1: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
2: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
1: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
2: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
1: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.

0: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
1: Dendermonde krijgt vanaf 2029 een nieuwe grote politiezone. De stad gaat daarvoor samen met Buggenhout, Berlare, Hamme, Lebbeke en Zeelen. De fusie moet meer dan 400 agenten samenbrengen en zorgen voor meer slagkracht, specialisatie en continuïteit. De lokale dienstverlening blijft behouden. Elke gemeente houdt een eigen politiepost. De fusie is volgens de burgemeesters geen besparingsoperatie. De nieuwe zone moet vanaf 1 januari 2029 operationeel zijn en de politie beter wapenen tegen onder meer cybercriminaliteit, terrorisme en andere complexe veiligheidsproblemen. Stadslokeren en het Technisch Atheneum Lokeren slaan de handen in elkaar voor werkplekleren in de kinderopvang. Vanaf dit schooljaar draaien leerlingen van het 7e jaar kinderbegeleider een volledig schooljaar mee in het kinderdagverblijf aan de Sportlaan. Ze doen er dagelijks praktijkervaring op en worden begeleid door medewerkers en leerkrachten. Die leerkrachten staan ook regelmatig mee op de werkvloer, zodat theorie en praktijk beter op elkaar aansluiten. Zo wil de stad jongeren ervaring laten opdoen en investeren in de kinderopvang van morgen. De bewoners van de Arendwijk in Aalst kiezen voor zone 50. Dat blijkt uit een referendum van actiecomité Spelenderwijks dat zelf voor zone 30 pleit. Van de 933 verspreide formulieren kwamen er 209 terug. 120 bewoners stemden voor zone 50, 85 bewoners voor zone 30. Een opvallende uitslag geeft het actiecomité zelf toe. Volgens de initiatiefnemers blijven er wel veel frustraties over het circulatieplan en de manier waarop de snelheidszones zijn ingevoerd. Want het referendum liet ook de mogelijkheid om zelf nog opmerkingen te noteren en dat leverde heel wat reacties op. In Berlarebroek worden op verschillende plaatsen populieren gekapt. Het Agentschap voor Natuur en Bos en de Vlaamse Landmaatschappij willen zo ruimte maken voor natuurlijke bosontwikkeling. De populieren maken plaats voor streekeigen bomen en planten, wat op termijn moet zorgen voor meer biodiversiteit en een sterker natuurgebied. Eerdere kapwerken leverden volgens de gemeente al een mooi natuurlijk bos op, waar ook bevers hun plek vonden. Bij de huidige werken gaat ook aandacht naar natuurherstel en waterbeheer. De gemeente benadrukt bovendien dat het gebied toegankelijk moet blijven voor wandelaars en recreanten. Zo, dit waren de regionale berichten voor vandaag.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052 690 690 052 690 690.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsenvelotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be. Steeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de back to

0: www.panos.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelman. Straat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.
4: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio? Dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050. Of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Endermonde.
0: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 8 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: De Franse politie waarschuwt in een nota voor criminele jongeren die in ons land feiten komen plegen. Het fenomeen is niet nieuw, maar neemt zorgwekkende proporties aan, zo zegt ook Brussels procureur Moinil. Bendes in ons land schakelen steeds meer Franse jongeren in, vaak minderjarigen en vaak ook uit hetzelfde milieu, uit Lille of Roubaix. Bovendien voor al maar ernstiger feiten. Ze ronselen hen via sociale media. Mogelijk is er een link tussen de nota en de recente afrekening in de drug. Milieu in Gelderland. Ook daar zijn jonge mannen uit Noord-Frankrijk opgepakt. Aan het provinciehuis in Oost-Vlaanderen is er een kleine steunmanifestatie geweest voor een vrouwelijke leerkracht van een provinciale school in Assenede. De vrouw weigert verder les te geven als ze geen hoofddoek mag dragen. Maar alle religieuze symbolen zijn daar sinds dit schooljaar verboden. Op de steunborden stond te lezen dat de hoofddoek een recht is, ongeacht wat de wet zegt. Over enkele dagen hakt het provinciebestuur de knoop door en weet de vrouw of ze haar slag thuis haalt. In Pelt in Limburg is in een afgelegen woning een drugslab ontdekt. De uitbaters maakten er procaïne. Dat is een goedkopere stof die drugbendes gebruiken als versnijdingsmiddel bij cocaïne. Zo maken ze de hoeveelheid verkoopbare drugs groter en halen ze er meer winst uit. Drie veertigers met Nederlandse nationaliteit zijn gearresteerd. Het labo is ontmanteld. De Sloveen Jakob Ommerzel heeft de 12e rit in de Vuelta gewonnen. Een zware bergrit met bijna 5000 hoogtemeters in Andalusië. Ommerzel is amper 20 en geldt als een toptalent. Mauri van Zevenant, die lang mee zat in een vlucht, finishte 5e. Meteen achter hem pakte leider Enric Mas plaats 6. In de stand vergroot hij zijn voorsprong op zijn naaste belagers. En rit 2 in de Tour of Britain was voor Tim Merlier. Hij spurte sneller dan Olaf Kooi, Sam Bennett en het hele peloton. Voor Merlier al de 10e zege van het seizoen. De Brit Lewis Askey, die gisteren won, blijft leider. Vanavond nog wolken en opklaringen. Een lokaal buitje is niet uitgesloten. Morgen eerst droog, daarna een kleine kans op wat nattigheid. We halen dan wel alweer 24 graden.
7: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: vinden.
1: Ja, zo, beste vrienden, allemaal hartelijke welkom hier in Country Café. Dat was Chris Robian met The Kind of Love We Make. Uit de CD van 2024, Alte Boot New Dirt. Zo, welkom in Country Café. We hebben vandaag een mooi album dat we mogen voorstellen van Emma Jane met The Lost at Last. We hebben ook de nieuwe song van Patty Stewie mogen voorstellen. En we hebben ook Kirsten Alting en nog veel meer. Meer dan 12 nieuwe songs die we mogen voorstellen vandaag hier in Country Café. Allemaal hartelijk welkom en natuurlijk onze kalender voor dit weekend. Want dat is vrij druk, zoals te zien. Terug naar 1980 hier.

0: via onze radio-app op www.rbs-app.be.
1: Country Go.

gebracht door Grant and Forsyth. Zo, vanavond is er zelfs al een optreden en dat van onze dame Wilma. En zij is de gast in Lenderlede, meer bepaald in de Kurenusse straat nummer 83 op het terras van Huis Karmer. Kamer, of beter gezegd, ja. Dat vanavond vanaf 20 uur tot en met 22 uur. Inkom is daar €2. En je bent natuurlijk van harte welkom. Zo terug dan 2016. Hier is Erik Bier.

dit weekend nog tegenkwam in Bouillon, het country festival in Bouillon. Erik Beer met de Gambler was dat 2016. Zo, op een vrijdag in de Sunset Valley Ranch nemen ook weer de optredens ter harte. En wat de eerste keer nu op zaterdag, beter gezegd op vrijdag, maar in september, dat wil ik zeggen, Ricky en Petra. En het heeft plaats op de Diamantweg nummer 32 in Westerlo. Begint om 8 uur en de inkom is gratis. Terug in die goede oude tijd.

0: Retailcenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september. En ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in

0: 052 21 83 67.
1: Panos. Enjoy your break.
2: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
3: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
2: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
3: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
2: Bistro Ruiterhof in Waasmünster. Open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
3: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
2: Bistro Ruiterhof.
3: Proeven.
2: Beleven.
3: Genieten.
4: Het is nu het seizoen van de Zeeuwse mosselen. Kom ze

ze komt uit Nederland, country, Americana artieste. Dat was Kirsten Alting. En dat was ook meteen de opvolger van even speaker op mijn blaadje, Keep On Moving. En dat was What The God Is Doing. Zo, uit Nederland kwam ze en de volgende nieuwe is afkomstig hier in België, meer bepaald uit het Meetjesland. De man die ook een groot festival in Bouillon gedaan heeft, nu het weekend gepasseerd. Hier is Patty Stew, zijn nieuwe song, Dampened Child Blows.

0: Vlaanderen. Bucky Hugh vertelt zijn leven, de Dutch Child's Blues. En dat is meteen zijn nieuwe song uitgebracht, nu dit weekend in Bouillon. Zo, terug naar Schotland, want daar hebben we een dame, ze noemt zich Emma Jane en ze heeft een mooi album uitgebracht, Lost at Last. Wij draaien daar het zevende nummer uit en straks nog een drietal. Hier is Rainfall.
1: Country Café.

0: meer informatie en verband met country optredens bij de Gypsy Horses. Nu dit weekend, vrijdag 4, zaterdag 5 en zondag 6 september. Wat is er allemaal te doen tussen op vrijdag 4 september, Lucky Jordan vanaf 16 uur tot 18 uur. Dan van tot en met 20 uur Beehive. En tussen 22 en 23 uur 30 krijg je dan Koen Vaal te horen. Op zaterdag 5 september Chris Robian en Lucky Jordan tussen 12 en 17 uur. Violet Steel tussen 17 uur 30 en 19 uur. Random S of Random 5. Zo is het, ja. Tussen 9 en half 11 op zaterdagavond. En dan op zondag Lucky Jordan om 12 uur 30 tot 15 uur 30. En dan 15 uur 30 tot 17 uur Kiri. En dat wordt de afsluiter Orange Blossoms tussen 19 en 20 uur 30. Dat is de Indian Summer Rodeo bij de Gypsy Horses nu dit weekend in Westerlo.
1: RBS Radio Classic.

0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink Ramen en Deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
4: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
3: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
4: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
3: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
4: Bikeparts. We make you ride.

Ja, man afkomstig uit het westen van Texas, USA. Het was Randy Palmer met It's a Crazy Thing. Een man die al country en folk music brengt van 1967. En zo gaan we nog even gaan luisteren naar een tweede nummer van Emma Jane met Try Me.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Op zaterdag 12 september wordt de Markt in Lokeren opnieuw de langste catwalk van het Waasland. Meer dan 75 modellen tonen de nieuwste herfst- en wintertrends van meer dan 15 Lokerse winkels. Geniet van mode, gezelligheid en een terrasje terwijl je inspiratie opdoet voor het najaar. Ook voor kinderen is er leuke animatie voorzien. Afspraak van 14 tot 17 uur op de Markt in Lokeren. Helemaal gratis.
5: RBS Nieuws.
6: De Franse politie waarschuwt in een nota voor criminele jongeren die in ons land feiten komen plegen. Het fenomeen is niet nieuw, maar neemt zorgwekkende proporties aan, zo zegt ook Brussels procureur Moanil. Bendes in ons land schakelen steeds meer Franse jongeren in, vaak minderjarigen en vaak ook uit hetzelfde milieu, uit Lille of Roubaix. Bovendien voor al maar ernstiger feiten. Ze ronselen hen via sociale media. Mogelijk is er een link tussen de nota en de recente afrekening in de drug. Milieu in Gelderland. Ook daar zijn jonge mannen uit Noord-Frankrijk opgepakt. Aan het provinciehuis in Oost-Vlaanderen is er een kleine steunmanifestatie geweest voor een vrouwelijke leerkracht van een provinciale school in Assenede. De vrouw weigert verder les te geven als ze geen hoofddoek mag dragen. Maar alle religieuze symbolen zijn daar sinds dit schooljaar verboden. Op de steunborden stond te lezen dat de hoofddoek een recht is, ongeacht wat de wet zegt. Over enkele dagen hakt het provinciebestuur de knoop door en weet de vrouw of ze haar slag thuis haalt. In Pelt in Limburg is in een afgelegen woning een drugslab ontdekt. De uitbaters maakten er procaïne. Dat is een goedkopere stof die drugbendes gebruiken als versnijdingsmiddel bij cocaïne. Zo maken ze de hoeveelheid verkoopbare drugs groter en halen ze er meer winst uit. Drie veertigers met Nederlandse nationaliteit zijn gearresteerd. Het labo is ontmanteld. De Sloveen Jakob Ommerzel heeft de 12e rit in de Vuelta gewonnen. Een zware bergrit met bijna 5000 hoogtemeters in Andalusië. Ommerzel is amper 20 en geldt als een toptalent. Mauri van Zevenant, die lang mee zat in een vlucht, finisht de 5e. Meteen achter hem pakte leider Hendrik Mas plaats 6. In de stand vergroot hij zijn voorsprong op zijn naaste belagers. En rit 2 in de Tour of Britain was voor Tim Merlier. Hij spurte sneller dan Olaf Kooi, Sam Bennett en het hele peloton. Voor Merlier al de 10e zege van het seizoen. De Brit Lewis Askey, die gisteren won, blijft leider. Vanavond nog wolken en opklaringen. Een lokaal buitje is niet uitgesloten. Morgen eerst droog, daarna een kleine kans op wat nattigheid. We halen dan wel alweer 24 graden.
7: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

Het tweede gedeelte van Country Café. Het was Mrs. McBride met Coffee Days en Whiskey Nights. Een opname uit 2021. We hebben nog een tweetal opnames van Emma Jane uit haar album Lost and Last. En natuurlijk ook nog een viertal nieuwe singles die we mogen voorstellen. En natuurlijk ook even kijken naar Dolly Parton, die vorige week overleed. Dat op 25 augustus. Geboren op 19 januari 1946. Dus 80 jaar geworden. Dolly Rebecca Parton Dean was de Amerikaanse dus countryzangeres, tekstdichter, singsongwriter en ook actrice. Haar bekende hits zijn You Are Jolene, 9 to 5, Coat en Many Colors. En natuurlijk I Will Always Love You. We gaan er vandaag een tweetal nummers uit draaien. Deze I Will Always Love You. Een heel romantische plaat als je mij vraagt.

weekend. Op een zaterdagavond, Mrs. McBride en Ricky en Petra die zijn te gast in Wiese Lembeke, maar dat is al volzet. En dan Lala G, die is te gast in Lommel. En daar kan je mosseltjes gaan eten bij Café Sin. En daarna optreden van vanaf 18 uur optreden van Lala G. Dus country met allround music. En wat hadden we nog? We hadden ook de koewacht bij Stekenen. Bij de Reinhard Dansers is nog even plaats. Met optreden van Patje Stew en Karin Keir. En dat begint om 19 uur. Heeft plaats in de Nieuwstraat 98 in Koewacht. Nederlandse Koewacht, dus niet de Belgische Koewacht. Maar dat is dus nabij Stekenen. Wil je nog reserveren, kan je steeds terecht bij Evelien. En dat op het telefoonnummer 0486 68 60 99. En hadden we hier nog iets staan? Nee. Oké, dat krijg je straks na deze plaat van Duo Two of a Kind.

gaan 3 jaar terug in de tijd. En dan nog even onze kalender bijnemen. Wat er ook gevolg zet is, is 30 jaar Mr. P. Met zijn 60ste verjaardag. Natuurlijk van harte proficiat vanwege Country Café. En dat in samenwerking met All Shook Up. En dat in Mol Milligem. Maar dat is helaas dus volzet. En dan even naar Kortenaken. Want daar is een optreden van Country Fever. En dat ter gelegenheid van de open deurdag van de Desert Country Dancers. En dat gaat door op zondag 6 september. Om 13 uur tot met 19 uur. En dat met de band Country Fever. Even het adres, zaal Bergendal. En dat als adres Grote Vreunte 57 in Kortenaken.

0: stress, de fun, de bits.
1: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
2: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
1: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
2: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
1: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
2: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
1: Alle info via autocenterlds.be.
2: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
1: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
3: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
4: Zowel voor een standaard

ja, zelf een keer nog niet zo heel veel informatie van deze man, James Marcus. Met zijn nieuwe song Girl Up The Street. Deze week zat er een mailtje in van hemzelf. En promoot hij zelf zijn mooie country song, zijn moderne country song. Wat mij betreft was dit heel...

Emma Jane met het derde nummer uit dat album Lost Like Me. Want die naam komt uit... Ja, de naam van het album komt van graffiti die ik ontdekte op het prikbord op het strand in Girona, waar simpelweg stond Lost and Last. Straks nog een vierde song uit dat album. Hier is Whiskey Cure.

0: Zonnedraad Round van Whiskey Cure, een akoestisch country duo uit Cardiff, Zuid-Wales, oorspronkelijk bekend als Anaya and the Shards Down.
1: Country Café.

Vlaamse Robbie Longo was dat met Working Overtime uit 2024 van zijn CD Country Radio. Zo nog ons laatste twee voor vandaag op zondag. Reggie, die is de gast in County Dorpje El Paso op de Kanthoutsesteenweg 243 in Wustwezel. En dat begint al daar om 15 uur. En dan gaan we naar de Tatankas. Dat gaat door in Provençaal Domein Puijenbroek in Wachtebeke Locristi. Ja, Wachtebeke Locristi. En dat naast het grote restaurant, daar is een zaal De Vier Seizoenen. Daar heeft de zondag plaats Men's Day Country met artiesten Tim Nash, Matt Carson, Dex Dillon en Chris Robian. De zaal gaat open om 11 uur, begint om 12 uur tot 19 uur. Inkom is €10. En reserveren kan je nog steeds op het telefoonnummer bij Alain op 0495 45 80 88. Misschien even het adres meegeven, dat is Kranendam 1 in Wachtebeke of Locristi, zoals je het wilt noemen. Rij gewoon naar Provinciaal Domein Puijenbroek en je komt zeker en vast terecht.

0: kent ze nog, de Bobby Sadler Band. Lonesome Me, uit de CD 2012. Thank you and so long. En zo keren we nog even terug naar 1973 met Dolly Parton ter genadachtenis.
1: RBS Radio Klassieker.

0: fun, the bits.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

12-tal nieuwe songs heb je vandaag moeten slikken of moeten genieten. Wie weet wat je doet met die country songs. Zo, René de Roo is meteen de afsluiter voor vandaag met Grateful Man uit 2026. En wij gaan eruit hier met Country Café. Zodanig na mij krijg je collega Bart Staes met nog wat muziek tot en met 12 uur hier bij RBS Radio. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week donderdag.

0: regio radio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Lebbeke en Buggenhout.
0: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suisbruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 10 uur.
5: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: De Franse politie waarschuwt in een nota voor criminele jongeren die in ons land feiten komen plegen. Het fenomeen is niet nieuw, maar neemt zorgwekkende proporties aan, zo zegt ook Brussels procureur Moanil. Bendes in ons land schakelen steeds meer Franse jongeren in, vaak minderjarigen en vaak ook uit hetzelfde milieu, uit Lille of Roubaix. Bovendien voor al maar ernstiger feiten. Ze ronselen hen via sociale media. Mogelijk is er een link tussen de nota en de recente afrekening in de drugs. Milieu in Gelderland. Ook daar zijn jonge mannen uit Noord-Frankrijk opgepakt. Aan het provinciehuis in Oost-Vlaanderen is er een kleine steunmanifestatie geweest voor een vrouwelijke leerkracht van een provinciale school in Assenede. De vrouw weigert verder les te geven als ze geen hoofddoek mag dragen. Maar alle religieuze symbolen zijn daar sinds dit schooljaar verboden. Op de steunborden stond te lezen dat de hoofddoek een recht is, ongeacht wat de wet zegt. Over enkele dagen hakt het provinciebestuur de knoop door en weet de vrouw of ze haar slag thuis haalt. In Pelt in Limburg is in een afgelegen woning een drugslab ontdekt. De uitbaters maakten er procaïne. Dat is een goedkopere stof die drugbendes gebruiken als versnijdingsmiddel bij cocaïne. Zo maken ze de hoeveelheid verkoopbare drugs groter en halen ze er meer winst uit. Drie veertigers met Nederlandse nationaliteit zijn gearresteerd. Het labo is ontmanteld. De Sloveen Jakob Ommerzel heeft de 12e rit in de Vuelta gewonnen. Een zware bergrit met bijna 5000 hoogtemeters in Andalusië. Ommerzel is amper 20 en geldt als een toptalent. Mauri van Zevenant, die lang mee zat in een vlucht, finishte 5e. Meteen achter hem pakt de leider Emrik Mas plaats 6. In de stand vergroot hij zijn voorsprong op zijn naaste belagers. En rit 2 in de Tour of Britain was voor Tim Merlier. Hij spurte sneller dan Olaf Kooi, Sam Bennett en het hele peloton. Voor Merlier al de 10e zege van het seizoen. De Brit Lewis Askey, die gisteren won, blijft leider. Vanavond nog wolken en opklaringen. Een lokaal bedje is niet uitgesloten. Morgen eerst droog, daarna een kleine kans op wat nattigheid. We halen dan wel alweer 24 graden.
7: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: en ik kan me dus echt niet wagen om deze titel eventjes heel snel achter elkaar te zeggen, want tongtwisters zijn er altijd. En avonturen en mooie programma's, speeltuinen, die zijn er op donderdagavond. Wat mij betreft een heel goede avond toegewenst.
1: Bart Staes, Eigenwijze Radio.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsenvelotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
5: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
6: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
5: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
6: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
5: Panos. Enjoy your break.
7: Gezinsproblemen ontstaan vaak door drankmisbruik. Is er een drankprobleem in jouw gezin? Dan kan je terecht bij Al-Anon familiegroepen. Gratis en anoniem. Contacteer ons. www.al-anonvl.be of bel 03-218-50-56. 03-218-50-56.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

We gaan eens even terug naar 3 september 1991. Het Super Nintendo Entertainment System of de Super Nintendo NES wordt op de markt gebracht. En wat dat was? Tja, ik ben zelf nooit echt een gamer geweest, maar ik ken wel genoeg mensen die het mij van naaldje tot draadje kunnen uitleggen. En nee, ik ga er nu naartoe. Daarvoor is het te laat.

0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelman Straat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
0: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

Monsieur Sammy Volt, en dan weet ik niet of dat het ging over zijn manier van optreden of op de manier waarop hij aan zijn dood is geraakt. Dat is weer iets helemaal anders. Tot zo, ons tweede deel.

0: Regio Radio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Dendermonde.
0: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suisbruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 11 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
6: Dendermonde krijgt vanaf 2029 een nieuwe grote politiezone. De stad gaat daarvoor samen met Buggenhout, Berlare, Hamme, Lebbeke en Zeelen. De fusie moet meer dan 400 agenten samenbrengen en zorgen voor meer slagkracht, specialisatie en continuïteit. De lokale dienstverlening blijft behouden. Elke gemeente houdt een eigen politiepost. De fusie is volgens de burgemeesters geen besparingsoperatie. De nieuwe zone moet vanaf 1 januari 2029 operationeel zijn en de politie beter wapenen tegen onder meer cybercriminaliteit, terrorisme en andere complexe veiligheidsproblemen. Stadslokeren en het Technisch Atheneum Lokeren slaan de handen in elkaar voor werkplekleren in de kinderopvang. Vanaf dit schooljaar draaien leerlingen van het 7e jaar kinderbegeleider een volledig schooljaar mee in het kinderdagverblijf aan de Sportlaan. Ze doen er dagelijks praktijkervaring op en worden begeleid door medewerkers en leerkrachten. Die leerkrachten staan ook regelmatig mee op de werkvloer, zodat theorie en praktijk beter op elkaar aansluiten. Zo wil de stad jongeren ervaring laten opdoen en investeren in de kinderopvang van morgen. De bewoners van de Arendwijk in Aalst kiezen voor zone 50. Dat blijkt uit een referendum van actiecomité Spelenderwijks dat zelf voor zone 30 pleit. Van de 933 verspreide formulieren kwamen er 209 terug. 120 bewoners stemden voor zone 50, 85 bewoners voor zone 30. Een opvallende uitslag geeft het actiecomité zelf toe. Volgens de initiatiefnemers blijven er wel veel frustraties over het circulatieplan en de manier waarop de snelheidszones zijn ingevoerd. Want het referendum liet ook de mogelijkheid om zelf nog opmerkingen te noteren en dat leverde heel wat reacties op. In Berlarebroek worden op verschillende plaatsen populieren gekapt. Het Agentschap voor Natuur en Bos en de Vlaamse Landmaatschappij willen zo ruimte maken voor natuurlijke bosontwikkeling. De populieren maken plaats voor streekeigen bomen en planten, wat op termijn moet zorgen voor meer biodiversiteit en een sterker natuurgebied. Eerdere kapwerken leverden volgens de gemeente al een mooi natuurlijk bos op, waar ook bevers hun plek vonden. Bij de huidige werken gaat ook aandacht naar natuurherstel en waterbeheer. De gemeente benadrukt bovendien dat het gebied toegankelijk moet blijven voor wandelaars en recreanten. Zo, dit waren de regionale berichten voor vandaag.
4: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690.
7: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

Don't Cry. En dan is maar een hele kleine stap richting voetbal. Mas zelfs hint op een afscheid van de Rode Duivels na gemist WK. De niet-selectie is een smet op mijn carrière. Maar kijk, je hebt maar 3 spelers die daar kunnen spelen. Wat moet je anders doen? Goeie vraag. Welkom, deel 2.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
5: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
6: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
5: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
6: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
5: Panos, enjoy your break.

De Red Panthers winnen verdiend met 1-0 van Australië en pakken een bronsmedaille op het WK. Dit voelt als goud, zeggen ze zelf. Nu ja, zijn ze misschien eindelijk op de terugweg met die hockey. Want ik geef toe, die sport zegt mij helemaal niks. Maar ik heb er misschien mijn eigen redenen voor.

0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink Ramen en Deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

Conti. Ja, niet veel over zeggen zeker. Wat mij betreft nog een heel goede nacht gewenst. En tot maandag of tot zondag. Hangt er vanaf wanneer dat je luistert. Want op zondag ben ik er met Relax. Take it easy. Wat mij betreft, tot dan.

0: Radio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor regio Lokeren.
0: Op 107 en 107.4 FM.
2: Het is 12 uur.
3: RBS.
2: RBS Radio. RBS Nieuws.
4: De Franse politie waarschuwt in een nota voor criminele jongeren die in ons land feiten komen plegen. Het fenomeen is niet nieuw, maar neemt zorgwekkende proporties aan, zo zegt ook Brussels procureur Moanil. Bendes in ons land schakelen steeds meer Franse jongeren in, vaak minderjarigen en vaak ook uit hetzelfde milieu, uit Lille of Roubaix. Bovendien voor al maar ernstiger feiten. Ze ronselen hen via sociale media. Mogelijk is er een link tussen de nota en de recente afrekening in de drug milieu in Gelderland. Ook daar zijn jonge mannen uit Noord-Frankrijk opgepakt. Aan het provinciehuis in Oost-Vlaanderen is er een kleine steunmanifestatie geweest voor een vrouwelijke leerkracht van een provinciale school in Assenede. De vrouw weigert verder les te geven als ze geen hoofddoek mag dragen. Maar alle religieuze symbolen zijn daar sinds dit schooljaar verboden. Op de steunborden stond te lezen dat de hoofddoek een recht is, ongeacht wat de wet zegt. Over enkele dagen hakt het provinciebestuur de knoop door en weet de vrouw of ze haar slag thuis haalt. In Pelt in Limburg is in een afgelegen woning een drugslab ontdekt. De uitbaters maakten er procaïne, dat is een goedkopere stof die drugbendes gebruiken als versnijdingsmiddel bij cocaïne. Zo maken ze de hoeveelheid verkoopbare drugs groter en halen ze er meer winst uit. Drie veertigers met Nederlandse nationaliteit zijn gearresteerd. Het labo is ontmanteld. De Sloveen Jacob Ommerzel heeft de 12e rit in de Vuelta gewonnen. Een zware bergrit met bijna 5000 hoogtemeters in Andalusië. Ommerzel is amper 20 en geldt als een toptalent. Mauri van Zevenant, die lang mee zat in een vlucht, finisht de 5e. Meteen achter hem pakt de leider Enric Mas plaats 6. In de stand vergroot hij zijn voorsprong op zijn naaste belagers. En rit 2 in de Tour of Britain was voor Tim Merlier. Hij spurte sneller dan Olaf Kooi, Sam Bennett en het hele peloton. Voor Merlier al de 10e zege van het seizoen. De Brit Lewis Askey, die gisteren won, blijft leider. Vanavond nog wolken en opklaringen. Een lokaal buitje is niet uitgesloten. Morgen eerst droog, daarna een kleine kans op wat nattigheid. We halen dan wel alweer 24 graden.
5: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.